zeg maar niet lukt, zodat je haar een goed gevoel zou geven. Dus ik zou wel moeten beginnen met eilen, maar dan ergens zou ik niet meer moeten weten wat ik moet doen, waardoor ze zou kunnen helpen.

0: Hey Gerrit, ik ben Elfie, ja. Vertel maar zo. Je gangsters is anders kan nog iets tegen moeten, maar van voor jou, dan kunnen we het eigen doen.
1: Hey G, met Jeroen hier. Bel mij even, laten we drugs gaan delen. Doei.
2: Ouais, monsieur, c'est pour vous dire que je suis là avec votre pizza. Hein. Vous pourrez peut-être descendre.
1: Hoor ik even hier, zeg, Raakke, moet je binnenkort weg, geloof ik, hè? Heb je er van die stickers van fuck de NDA weg? Je kunt er maar zo anders een pak bezorgen. Of ja, zeg maar wat jammer, maar jammer, wat moet. En zo is possible. Dank u wel, ciao ciao.
3: Oui, Zwanger, qui est chez moi, c'était juste pour savoir si on était sûr qu'on avait récupéré les rushs de la red. Récupéré les rushs pour pas avoir des trucs à la con avec, ok?
4: Ja, zo geek. Nou, dat is een super stap daar geworden. Maar ze nu hier nog op aan zijn om in stand te houden. Als maar duurt, je pak. Je hebt maar zijn billetje. Beetje bij zijn. Joe.